is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws. The music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken.

Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de vijfde dag op rij is het er boven de 40 graden. Het is de heetste periode sinds het begin van de metingen meer dan een eeuw geleden. Veel Zuid-Koreanen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in winkelcentra en cafés waar airconditioning is. Het aantal hittegolfdagen in Zuid-Korea is de voorbije 5 jaar meer dan verdubbeld. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radio nieuws. The mighty KBC, where the music never stops.

0: van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Inwoners van Zuid-Korea zijn door de autoriteiten gemaand binnen te blijven. Voor de 5e dag op rij is het er boven de 40 graden. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
3: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
3: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. De problemen ontstonden gistermiddag al, maar het herstel vergt meer tijd. Waardoor de bovenleiding kapot ging is onduidelijk. Reizigers die van Den Haag naar Utrecht en vice versa willen, moeten omreizen via Amsterdam. De extra reistijd is ongeveer een uur. De NS hoopt de problemen rond 9 uur vanochtend opgelost te hebben. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Volgens minister Arachi van Iran bevinden de gesprekken met Oman zich in de afrondende fase. Beide landen grenzen aan de straat van Hormuz. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat de VS en Iran dicht bij een akkoord zijn. Meermaals liep het op niets uit en gingen de beschietingen door. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. De aardbeving werd zelfs gevoeld in Alexandrië op 200 kilometer afstand. Er zijn nog geen meldingen over mogelijke slachtoffers of schade. Zware aardbevingen komen maar zelden voor in Egypte. Het weer, het wordt tropisch.

0: zijn drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef de

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De bovenleiding is kapot. Volgens de Amerikanen beginnen er vandaag nieuwe onderhandelingen met Iran over een staakt het vuren. Iran zelf heeft die gesprekken nog niet bevestigd. Het noordoosten van Egypte is vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,3. Het epicentrum lag 38 kilometer ten noordoosten van de havenstad Suez en 130 kilometer ten oosten van de hoofdstad Cairo. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Het Caribische land kampt al geruime tijd met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de olieblokkade van de VS in januari namen de toch al beperkte brandstofreserves voor de elektriciteitscentrales verder af. De Cubaanse overheid legt langdurige stroomonderbrekingen op om het stroomverbruik in te dammen. Daardoor zitten inwoners van de hoofdstad Havana soms ruim een etmaal zonder stroom. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. In en rond Spokane, de op één na grootste stad van de staat Washington, heeft het vuur inmiddels een gebied van 21 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook in de staten Idaho en Oregon woeden veel natuurbranden. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. De afgelopen nacht en tijdens de vroege ochtendspits is hard gewerkt aan het herstel van de bovenleiding. De defecte trein bij Gouda is weggesleept. De dienstregeling van de NS is weer hervat. Het weer. Het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar is de Velzertunnel gesloten vanwege een te hoog voertuig. Verder staat er file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam 5 kilometer met 30 minuten oponthoud.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Cuba zit voor de vierde keer in korte tijd zonder stroom. Bijna 10 miljoen Cubanen zitten op dit moment zonder elektriciteit. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. In de Amerikaanse staat Washington zijn zeker 60.000 mensen geëvacueerd vanwege de enorme bosbranden daar. Zeker 600 gebouwen zijn verwoest en de noodtoestand is er afgekondigd. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam komt weer langzaam op gang. Door een kapotte bovenleiding reden op die trajecten sinds gistermiddag geen treinen. De storing blijkt te zijn veroorzaakt door een trein bij Gouda die de bovenleiding kapot heeft getrokken. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Zaandam is de rechterrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Den Haag-Bezuidenhout. Hier is je oponthoud 5 tot 10 minuten.

0: Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee? ABC.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. De bosbranden in Frankrijk en Spanje laten een spoor van verwoesting na. Ook door de extreme temperaturen boven de 40 graden in deze landen. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. Rondom de Nederlandse gemeente Bonaire is de zeebodem nog maar voor 5% bedekt met koraal, tegen 60% 50 jaar geleden. Opwarmend zeewater is funest voor het koraal. Bij hogere temperaturen hebben bacteriën vrij spel. Het koraal rond Bonaire is daardoor ook gevoeliger voor ziektes. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Met de aanvallen lijkt Israël een recent vredesvoorstel van de Amerikaanse president Trump af te wijzen. Trump kondigde vrijdag een plan aan waarin Hamas zich volledig ontwapent en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en daarna naar een ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio kan nog niets zeggen over de oorzaak van de explosie. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is je vertraging 5 tot 10 minuten. En ook op de N201 richting Uithoorn heb je vertraging. Dat is tussen afrit Nederhorst, Den Berg en Loenersloot 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.

0: Giants Jukebox.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het gaat slecht met het koraal rond het eiland Bonaire. Er is nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid over, zeggen Nederlandse wetenschappers. In de Gazastrook zijn 19 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Hulpverleners noemen dat het hoogste aantal op één dag sinds weken. Eerder op de dag waren al 11 doden gemeld. Bij een explosie en de daaropvolgende brand in een appartement in Apeldoorn is een gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het weer, het wordt tropisch en drukkend warm bij weinig wind. De maxima schommelen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

0: Het geluid van Middelgolf.
1: 891. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Het risico in ons land is de voorbije 10 jaar zowat verdubbeld ten opzichte van de 30 jaar daarvoor. Ook in België en Duitsland stijgt het risico. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland...

0: In 2017 ernstig ziek nadat hij als kleuter rauwmelkse kaas had gegeten die was besmet met de E. coli-bacterie. De hoogste Italiaanse rechter oordeelde uiteindelijk dat er een direct verband was tussen de besmette kaas en de toestand van Mattia. Twee managers van het zuivelbedrijf werden veroordeeld wegens nalatigheid. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. Miami Dolls! This is the new Radio

0: zoute uur op KBC Radio. Met gehad Kokomo aan het strand van Aruba. Door de strandjongens, oftewel de Beach Boys uit de jaren 80. Grote hit van de heren. En Ventura Highway, die we net hadden, van Amerika, is ook niet te versmaden. En dan even dit. Ik vroeg me af, het zoute uur voor mensen boven de 40 jaar. Bob, niet reageren nu, of wel. Reageer maar via mark@kbcradio.nl. Maar is dat wat voor mensen boven de 40?
1: Tuurlijk is het leuk. Ja, de 70s, 80s, dat is eigenlijk wel helemaal hot hoor. Dus ja, ik denk het zeker wel.
0: Ook
1: ja,
0: bij de jeugdige mensen.
1: Ja hoor.
0: Zoete liedjes met zout water, zoals zometeen Dan Vogelberg. Verderop de Goombe Dance Band, vind ik persoonlijk heel smakelijk. Die muziek John Parr en St. Elmo's Fire. Edith Piaf, oh dat is zo mooi, helaas heel jong overleden. Ze zong een grote hit in gans Europa met Non je ne regrette rien. Maar Bob start nu de eerste. Light My Fire door de Doors.

mooie uit de jaren 60. Die gouden ouwe, zoals Rob Oud altijd zei. Dit was er een van de Everly Brothers. Wake up, little Susie. En dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Ween dat u er

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. De kans dat ook Nederland te maken krijgt met ernstige natuur- of bosbranden wordt steeds groter. De weersomstandigheden die het risico vergroten schuiven steeds verder naar het noorden. Vanwege de aanhoudende droogte zijn in Gelderland verschillende veerpontjes uit de vaart gehaald. De maatregel is het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en de Rijnarmen Waal en IJssel. In Italië is na 9 jaar coma de 13-jarige Mattia Maestri overleden. De jongen raakte in coma na het eten van besmette rauwmelkse kaas. De zaak deed veel stof opwaaien en leidde tot ellenlange juridische procedures in Italië. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt onder andere vertraging op de A9 richting Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk sta je 5 tot 10 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En door die werkzaamheden is het ook druk op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan nog een file door de Duitse grenscontroles, de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je een kwartier in de file.

0: Tuurlijk was dat St. Elmo's Fire van John Parr. KBC Radio met het Zoute Uur. En dat Zoute Uur noemen wij hier bij KBC Radio een zeezenderprogramma of een offshore show. En vaak krijgen we leuke reacties op onze uitzendingen. Maar ja, zo'n programma als dit, Bob hoorden we er al even over.
1: Ja.
0: Is dat nou echt iets voor de oudere generatie? Of vinden jongere mensen het ook leuk? En ik wil het graag van de luisteraars horen, ook Bob. Jij nog even zometeen. Maar laat het me alsjeblieft weten via mijn mailadres. Dat is mark@kbcradio.nl. Mark met een c@kbcradio.nl. Dat is echt belangrijk voor ons om te weten. Dus je helpt ons. Want jij zei al dat het hot is, hè? Die
1: ja, ik zei 70s, 80s, maar zeker de 80s. Maar de 80s is ook alweer, nou ja, zeg maar ja. Zo'n 45 jaar geleden. Ja, 40 jaar geleden. Dus ja, maar mensen vinden het leuk. Ik merk het aan mijn eigen kinderen, die ook al bijna richting de 30 gaan intussen. Maar die vinden het ook leuk.
0: Oude kerels al, hè?
1: Best wel, ja. En dan word ik dus ook ouder.
0: Ja. En ik helemaal.
1: Maar het is wel leuk, denk ik. En zo'n programma geeft wel de klank weer van toen. En toch is dat leuk.
0: Nou, dankjewel. Dan kunnen we Edith Piaf op de draaitafel en stuurboord of vinyl. Je hoort hem kraken. Ook rustig draaien is uit de jaren 60. Helaas heel vroeg overleden. Daarna dan de hit uit de jaren 70 van Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. En dan sluiten we zometeen af met Fine Young Cannibal.

0: wel gelijk ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Ook werden er 8% minder brieven en kaarten verstuurd. Het bezorgen daarvan is nog altijd niet winstgevend voor PostNL. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Shell gaat zich weer meer richten op fossiele brandstoffen. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar worden afgerond. Het olie- en gasconcern maakt niet bekend hoeveel geld er met de transactie gemoeid is. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Opvallend is dat het grootste aantal hypotheken werd aangevraagd door alleenstaande huizenkopers. Die vormen daarmee nu de grootste groep hypotheekaanvragers met 17%. Huizenbezitters die hun hypotheek verhogen voor verbouwing waren voorheen in de meerderheid. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Oekraïne voerde al tientallen aanvallen uit op vestigingen van Wildberries met als doel de oorlog tot bij de Russische consument te brengen. Rusland bestookte op zijn beurt het zuidoosten van Oekraïne. Er vielen 1 dode en 21 gewonden. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm. Tot zover het radionieuws.
1: En de week begint met maandag.

Je proeft de Zuid-Amerikaanse zomer. Kaoma en Danza Tango Mago was eigenlijk de opvolger van de Lambada in 1989. Kaoma. Hey, onderweg. Goed dat je er bent. En misschien ben je nog niet aan het rijden of heb je al heel wat kilometers afgelegd. Er zijn al mensen misschien die de werkdag hebben gehad. Dat kan ook, maar dan ben je wel heel erg vroeg begonnen. Dat kan. Dat kan allemaal. Tuurlijk, alles kan. Ik ben ook vroeg begonnen, maar verhoudingsgewijs valt er wel mee, denk ik. Zo 5:30, 6:15 vanmorgen. Dus ja, dat vind ik een mooie start van de dag. Van de week. Van de maand ook nog trouwens. Ja, hoe was Antwerpen? Nou, ik ga het je zo meteen vertellen. En die vraag die wordt al gesteld door Luc, de MRC Mossel. Ja hoor, vrijdagmiddag naar Antwerpen gereden. Dus het antwoord ga ik je er al een beetje op geven. We hebben er 3,5 uur over gedaan. Om vanuit de polder Antwerpen te bereiken. Waarvan de laatste door het havengebied van Antwerpen 50 minuten. Dus het valt op zich allemaal mee. Maar ja, flink wat vertraging gehad op de A27. En een beetje tussendoor laveren. Via Leerdam onder andere. En nog wat plaatsen in Noord-Brabant aangekomen. Brabant doorgestoken. Ja, toen ging het allemaal goed. Tot aan Antwerpen. Zeg een uur vertraging op vrijdagmiddag. Terwijl de Zwarte Zaterdag in zicht was. Dus eigenlijk viel het wel mee. Hoe Antwerpen was, zal ik zo vertellen. Maar hoe was je weekend Antwerpen? Het was maar één nacht, hè. Zaterdagavond waren we alweer terug. Maar het voelt als heel lang. Waardoor we gisteren dus ook nog een lekkere dag thuis hadden. Dus het was allemaal prima eigenlijk, ja. Maar Luc, de MRC Mossel, heeft al bericht. Messenger Bob van Beter is hier binnengekomen dat hij vanmorgen al in Antwerpen is wezen lossen. En straks nog een machine overrijden van Oud-Gastel naar Oudenbosch. En daarna met de dieplader deze keer weer naar Tongeren om daar morgen te gaan halen voor Farmsum. Als je het allemaal niet kunt onthouden, morgen een update. Ongetwijfeld. Dus ik heb het niet druk. En dat is wel lekker met deze hitte, zegt Luc. Nou, ik moet je zeggen, qua hitte valt het mij wel mee. Ik had al gedacht dat we op 25 graden zo aan het einde van de ochtend zouden zitten. Nou, misschien gaat het wel gebeuren, maar ik bedoel, windje erbij. Koel briesje noem ik het maar even. Als het zo doorgaat de hele dag, dan haal je in dit deel van het land in ieder geval absoluut niet die 30 graden. Is niet erg hoor. Iedereen trouwens een fijne dag en houdt het hoofd koel en de keel nat. Luc, MRC Mossel, dankjewel. Jeroen Schild is erbij gekomen, die hoor je zometeen. Elwin Stegeman. Daar houd ik van. Is er ook bij? Rommeke is erbij. Jan, goedemorgen. Evers. Evers is er ook.

aangekomen. Gestalin Marianske, Lansne in Tsjechië. En we gaan vanmiddag richting Praag. Dat laat hij alvast even weten met de ja, fantastisch mooie oldtimer vrachtwagens. Onderweg Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik heb de koffie en de lekkere muziek. En samen maken we de kilometers richting 1 uur. Onderweg op K.

0: Alex Warren. En we hadden even zijn passagier. We mochten even met hem meerijden. Wat lekker toch, heerlijk. Onderweg KBC Radio op 891 en 1008 kHz. Ja, vakantietijd, hè. Het is alweer augustus geworden, hè. Voor je het weet is je vakantie weer voorbij. Of moet je nog met vakantie? Mag je nog met vakantie? Ja, dat is ook leuk natuurlijk, ja. Ja, dat is leuk. Zag The Brain. Die is gestart bij een nieuwe firma. Hij heeft best wel lang gereden voor Bolk Almelo. Hij heeft een mooie wagen gekregen, zag ik wat foto's op Facebook staan. Dus Brian, heel veel succes met je nieuwe uitdaging, zeg maar. Nou, er zijn heel wat mensen bijgekomen intussen al. Ik had wat namen genoemd. Harry in Brisbane, good evening Harry. Fijn dat je er ook weer bent. Mail maar bob@kbcradio.nl of messenger Bob van Beter. Ja, ik had het er straks eventjes over de wagen van de wagens, moet ik zeggen. Die geweldige trailer achter die geweldige Scania Fabis van Jaco van Kruis en zo'n BV. Die rode. Ja, het is echt geweldig. Wat een prachtig ding. Maar die Volvo is niet minder mooi. Die is ook hartstikke mooi. Met deze twee oldtimers zijn ze samen onderweg. De familie van het Kruis. Lekker onderweg moet ik zeggen, naar Tsjechië. En dat is intussen gelukt. En in Tsjechië zijn ze nu aan het reizen naar Praag. Nou, echt leuk. Dank voor de foto's ook. Als je een fotootje mee kunt sturen, altijd fijn. Dat kan via Messenger en dat kan via mail. bob@kbcradio.nl. Joop is er ook. Joop van Zijderlaan. Bob, alle luisteraars onderweg. Mooi weekend gehad in Antwerpen. Oh ja, dat ga ik zo vertellen. Ik heb vanmorgen gelost in de Eemshaven. Ik ben nu onderweg naar Amsterdam. En daar gaan we dan even reinigen en laden voor een rondje Duitsland. En doe mij maar dus, tuurlijk, bakkie koffie. En als de kantinejuf binnen is en ze heeft het helemaal voor elkaar. Op maandag ietsje later meestal, maar na 12 gaat het zeker lukken. Tostietje hamkaas van kantinejuf, juffrouw Corrie. Joop Zijderlaan-Stolwijk, dankjewel. Hey, goeie werkdag vandaag voor jou. Ja, zou ik zo vertellen over Antwerpen. Morgen van Beten en Co. Jan Ronner, Rommeke. En zijn naam ging al even dun eter in. Ja, Jan moet ik een beetje benaderen op zijn etenpiraat. Vind ik altijd leuk. Jan Ronner, Rommeke.
1: Ja, dan rommel in en wie zo heen.
0: Nou ja, zo zou het geklonken kunnen hebben op de middengolf. Piraat uit de Achterhoek vandaan. Dan wel op de Veluwe ook, ja. Maar het is niet waar, want Jan is Friesland natuurlijk. Ja, Vleeslaan, boppen. Nou, Jan, goede werkdag voor jou vandaag. Edwin van Tielbeke, nou, jullie ook een gezellig weekend gehad. Wij wel, na een gezellig maar kort weekend. We zijn namelijk met het gezin en aanhang wezen borrelen, bolen en uit eten geweest in Zwolle, zonder dolle. Maar nu intussen weer aan de bak. Even kijken naar het fotootje, hoor. Fotootjes. Oh ja, ja. Ja, geweldig terras daar in Zwolle. Leuk, hè? Zwolle Centrum. Ken het wel, ja. Hele familie erbij. Nou, je moet weer keihard werken om iedereen van een natje en een drankje te hebben voorzien, hè? Roelie. En Edwin, Rijmink. Even kijken wie er gewonnen heeft met bolen. Ed heeft gewonnen met 151 punten. Gevolgd door Bram, 97. Nols heeft er 76. En dan... Oh nee, 87 nog even daarvoor. Dat is Klep. Klep. En Bram was aan het spelen. Ja, die moest nog een paar keer gooien. Dan 19. Leuk om die foto's te zien. Ik zie nog veel meer gezellige foto's. Dus hartstikke goed. Nou, dan mijn Antwerpen dan maar. Nee, nog even wachten. Combi 1 wil eerst natuurlijk. En dat is logisch. Johan Groteboer, goedemorgen. En niet alleen, met Anjo en Jelmer en de hond onderweg naar de Eifel voor de vakantie. Wat een lekker vooruitzicht. Maar ja, jullie waren al even bezig in de vakantie, toch? Heerlijk. Dus, een goede reis voor jullie naar de Eifel. Johan is er ook bij, Johan van de Amelen, Johan ACC. Johan Airconditioning is het nu eigenlijk. Kees Diepens is erbij. Oh, jullie krijgen beide trouwens van mij even een Bluetooth duimpje terug. Kees ook bij deze. En ja, Evers, hè. Evers, Evert Brugman. Even kijken, wat zie ik dan? Maar niet alleen. Oh, wat een feest. Want mooi, een weekje met mijn oudste dochter Marloes onderweg. Marloes, goedemorgen. Gezellig met je pa onderweg naar de Côte d'Azur. Er zijn slechtere plekken om naartoe te gaan, hoor. Dus helemaal voor elkaar. Elk jaar gaat ze nog een weekje mee. Ja, dat is gezellig toch ook? Heel gezellig zelfs. Gisteravond hebben we een pizza vanochtend gescoord uit de pizza-automaat. Oh ja, is dat lekker? Nou, het zal ook wel. Straks een lekker bakje bij Lyon. Nou, ik doe het nu al eventjes. Maar dat wordt een bakje samen met Wout en met Rosso van Intersprint. Kijk eens. Woutje 700 en Rosso. Rosso, Rilland-sur-Mer. Groetjes aan alle onderwegjes en een fijne vakantie. Of vakantie, fijne werkweek. Hè? Nou, jullie genieten van Marloes en je vader, Evers. Ja, we moeten altijd Evers zeggen. Iedereen noemt hem Evers. Evers, Evers. Evert Brugman. Gezellig met z'n tweetjes onderweg dus. Nou, nog eventjes naar, kijk, hier komt hij al. Bob, Woutje 700, Wesley, Mark en ik, samen met dochter. Ja, Sam, gaan we straks met de grote Evers een bakkie pleur scoren. Ring Lyon.
2: Lyon!
0: Oké, ik hoop niet dat het zo druk is zoals wij die drukte hadden bij Antwerpen afgelopen vrijdag, maar goed. Wij, de bandenboeren, wij gaan naar Italië. Een van de vier bandenboeren gaat naar Spanje. Groetjes van Rosso uit Rilland, Sumer. Ja, Pascal, dankjewel. Ah, helemaal voor elkaar. Ik voel me echt ouderwets gezellig weer met jullie, met al die namen. Dat vind ik leuk. Rosso, dankjewel voor het sturen. En nou, iedereen natuurlijk veel plezier bij elkaar. En hoort zegt het voort dat dit programma nog steeds bestaat. In september al 21 jaar, hè? Wat wijzigingetjes gehad. Maar uiteindelijk is het nog steeds een gezellig platform geworden. Gebleven, moet ik zeggen. Geworden niet. Oké. Nou, ik zie dat Edwin er ook bij is gekomen. Edwin, heb je al gehoord? Nee, Edwin Tempelman is erbij gekomen. Dus Edwin 2 is erbij. Of Edwin 1, wat je wilt. Maar die andere was Edwin van Tielbeke. En Jeroen gaan we nog even horen zometeen. Jeroen Schild, want die wil ook even zijn ei kwijt in de uitzending. Dat is goed. Dan ga ik nog even vertellen hoe Antwerpen was. Nou ja, ik zeg de potdeksel, maar het heette anders. We hebben ergens een restaurantje gepakt. Waar we zijn dus lang onderweg gegaan. Hotel op de Groenmarkt, op de Groenplaats. De Groenplaats is dat natuurlijk. Niet Groenmarkt, Groenplaats. In Antwerpen, de Groenplaats. Daar zijn we geweest. Eerst maar eens eventjes een verkoelingetje, een versnaperingetje genomen in het hotel. Op de bovenste verdieping. En dan ook nog eens een keertje heerlijk buiten gezeten. Dat was heerlijk, ja. Dus nou ja, toen we het toch houden, nu of 19:30. 20:00 afgesproken bij het restaurantje in de binnenstad. Wat een geweldig leuke stad is Antwerpen, zeg. Ik was er 85 jaar niet geweest. Dus heel lang geleden, zeg maar. Geen idee meer wanneer. Ik kon me ook echt niks herinneren. Ik ben er ooit een keer met Omroep geweest, met mensen van de Omroep. Toen zijn we een bezoekje geweest brengen aan de binnenlandse publieke Omroep. En toen zijn we daar gestrand in Antwerpen, dat weet ik nog. Maar daarna, geen idee. Ik zal wel te veel gedronken hebben toen. Ja, afijn. Lekker gegeten, lekker geslapen, 's morgens ontbeten. En toen de stad ingegaan, de meiden die zijn, want we waren met de vrienden. De meiden zijn eventjes lekker bezig shoppen en... Wij, de mannen, met z'n tweeën, we zijn even naar de Schelde gelopen en wat oude kiekjes gezien. Het stadhuis even ingeweest. Dat was een leuke expositie. Kortom, heerlijk dagje, lekker gegeten bij de Italiaan in de middag. Ik ben bijna klaar hoor. Van de Italiaan heerlijk gegeten. Toen nog een borrel gepakt. Het treintje niet te vergeten. 40 minuten rondgereden in Antwerpen. Lachen, gieren, brullen met allemaal muziekjes. Comment ça va en alle gekke dingen die je maar kunt bedenken. En toen na de borrel zijn we naar huis gegaan. En de laatste borrel, dat werd een colaatje. Dat begrijp je ook wel. Nou, een lekker weekendje Antwerpen. Dus eigenlijk maar 24 uur, maar meer dan de moeite waard. Tot zover mijn verhaal. Jullie verhalen welkom. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Zometeen weer meer muziek. Lisa Stansfield ga je horen na AWB Europese reis- en verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Duitsland gaat komend weekend de A2 Dortmund richting Berlijn dicht vanwege werkzaamheden bij Hannover. De afsluiting is van vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur. Het verkeer wordt zo lang omgeleid. De A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velbert Noord en Hetterscheid. Dit duurt nog tot 19 oktober. In België is de hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft geleid. In Italië moet het verkeer de komende maanden nog rekening houden met vertraging op de A22 Bolzano-Brenner. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
0: Ik had al gezegd, op de ene weg deden we er 3,5 uur over naar Antwerpen en op de terugweg maar 2 uur. Zo kan het verkeer in Nederland en in België met de drukte. Oh, speaking about België.

0: Liza, Liza. Nee, dat was een andere zangeres. Lisa Stansfield. Ja, daar had ik het natuurlijk over. Henkie is erbij gekomen. Wat leuk. Volgens mij zit Henkie en Yvonneke in Italië. Ze zijn lekker vakantie aan het vieren. Peter Altena is erbij. José, Kees en Buk onderweg. Michel van Doren heeft zich gemeld. Nou, ik zei al, Edwin Tempelman. Oh, die wil ook van zich laten horen. En ja, natuurlijk Jeroen. Die laat ook van zich horen. Elke dag weer in onderweg op KBC. Willen we weten hoe je weekend was. En wat de plannen zijn vandaag niet te vergeten. Onderweg bij KBC Radio. En zometeen is dit nummer te horen. Welk nummer weer te horen? Wil je horen? Ik zit nog even te denken als je een leuk plaatje wil aanvragen wat te maken heeft met de zomer. Marloes, laat weten. Of Sam, wat je leuk vindt. Je rijdt er maar één keer een weekje mee in het jaar, dus dan willen we het weten. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. Dit zometeen helemaal, maar weer een ander nummer horen, hoor ik het graag. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd dan in diezelfde periode vorig jaar. Er werden vooral minder pakketjes van Aziatische webwinkels bezorgd. Olieconcern Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk komen in handen van het Franse Total Energies. Het aantal hypotheekaanvragen is afgelopen maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000 en daarmee is juli tot nu toe de op één na drukste hypotheekmaand van het jaar. Bij een Oekraïense droneaanval zijn zeker 8 doden gevallen. Opnieuw werd een magazijn getroffen van de Russische webwinkel Wildberries. Rusland zegt dat het 635 drones heeft neergehaald. Het weer. Vanuit het zuiden stroomt nog meer warme lucht het land binnen. Het kwik loopt op tot rond de 35 graden en er staat weinig wind. Daardoor voelt het drukkend warm.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A6 Jouren richting Emmeloord is de rechterrijstrook dicht tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer door wegwerkzaamheden. Reken hier 10 minuten extra. De A7 richting Heerenveen, daar is het druk op de afsluitdijk tussen Brezandijk en Kornwerderzand. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A58 dan richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout sta je 10 minuten in de file. En tot slot de Duitse grenscontroles op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
2: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Ik ben Kees van Bustoes. Als jullie met Bustoes mee willen, ga dan eens naar de hostes. Oh ja, Bustoes is aangesloten bij garantiefonds reisgelden. Dag allemaal, tot ziens in de bus van Bustoes.

0: Waar vandaan dan? Uit Italië? Ja, uit Italië. Vandaan Playa Hiti. Oh, heerlijk. Eerlijkheidshalve, ik zit al in de teenslippers. Dat is geen grapje, zeg maar. Korte broek net aangetrokken. Teenslippers. Kijkend naar buiten door de zonwering heen, zie ik dat het erg zonnig is geworden. Temperatuur is aan het stijgen. Nog niet zo erg als bij Peter Altena volgens mij, waar het al 27 graden is. Even kijken hoor, of dat wel klopt. Ja, nou zeker klopt dat, want hij stuurt het door. Nu 27 graden bij Henk en Sand. Daar ga ik ook even los en dan nog even twee in België doen. België, om daar weer een volle bak vlas te laden voor diverse paardenmeisjes. Paardenmeisjes van Zeeland tot Zwolle. Ja, die zijn er genoeg. Die zullen het wel warm hebben, ook die paarden, denk ik, met die meisjes erbovenop, denk ik. Of zou een paard dat niet meer... Nou, die merkt dat toch wel, tuurlijk. Dat denk ik wel, ja, zeker. Pierre Altena, dankjewel voor je berichtje. Zo, wat Kees José en Buck de drie musketiers aan het doen zijn... Of Martin Chippy. Nou ja, volgens mij is hij nog met vakantie trouwens. Ga zo even kijken, een fotootje mee. Ga even checken. Ja, ik zie het met vakantie. Vanuit Benidorm alvast de groetjes aan iedereen, oké. Hou me cool, hè. De Cerveza, heel cool trouwens. Kom ik zo terug op jullie berichten. Oh ja, Michel van Doorn. Die is de partij druk bezig. Die is niet aan het vakantie vieren. Nou, doe maar even van mij de vraag. Je bent iets te laat ingeschakeld voor het antwoord. Want dat heb ik eigenlijk al gegeven. Fijn weekend gehad in Danvers. Jullie kennen er wel. Nou, wij ook. We hebben de verjaardag gevierd van de jongste broers. Samen 120 jaar geworden. Gefeliciteerd. Wie wordt dat? Nou ja, samen kun je dat worden. Dat is leuk eigenlijk, hè? Maar als je alle 62 wordt, is ook niet veel natuurlijk. Nee, dan ben je nog even door. Het was een mooi feestje, zegt Michel van Doorn. Maar nu echt wel degelijk hartstikke druk. Holle in de bolle! Ja, iemand moet het doen, Michel. En jij doet dat toch maar even voor Van Doorn. Uit Hillegom. Vind ik heel knap. Heel goed. Maar je bent het ook gewend natuurlijk, ja. Ja, Antwerpen was hartstikke leuk, Michel. Eén dagje geweest. Met een treintje door Antwerpen. Ik heb het allemaal verteld, maar goed. Voor de wat late inschakelaars. Een dagje Antwerpen voelt als een weekend. Lang weekend zelfs, Antwerpen. Niet dat het vervelend was, integendeel. Het was juist hartstikke leuk. Gezellig had ik natuurlijk, ja. Nou, eens even kijken dan. Ik had toch een duimpje gegeven aan Elwin. Nee, dat heeft hij wel gehoord. Stegeman. Daar houd ik van. Elwin Stegeman. Ja, en Jeroen Schild, die is toch niet doorgereden, mag ik toch hopen? Want ja, die wil er even bij komen. Trouwens, Cowboy Phil vanuit België heeft nog wat verkeersinformatie. Wat er allemaal bij Antwerpen gaat gebeuren ten aanzien van de wegwerkzaamheden, ofwel de Belgische wegwerken. En vooral, waar je dan last van hebt als chauffeur. Nou, je hebt altijd last bij Antwerpen volgens mij, maar goed. De details volgen zometeen uit zeer betrouwbare bron van Cowboy Phil uit Antwerpen. Eigenlijk Edegem, maar goed. Jeroen Schild, je moest er even op wachten. Goedemorgen, Jeroen. Hoi.
1: Ja, goedemorgen, Bab en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Hoe was het weekend, Jeroen? Ja. Ga je vertellen?
1: Jongens, wat een weekendje.
0: Ja, was het goed?
1: Heerlijk.
0: Vertel ons.
1: Ik ben vrijdag aan, wat om een uurtje of zeven bij Patricia.
0: Ja.
1: Ja, die stond al in de deuropening op me te wachten. Hè. De koffers bij mij in de auto.
0: Ja.
1: Boodschappen in de auto, toen waren we rond een uur of half acht in Giethoorn.
0: Nee, dat is vervelend, met water en zo, lekker.
1: En spulletjes uitpak. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? We gaan nog even rap met een bootje. Lekker het water op.
0: Wat lekker. Heerlijk. Leuk is dat, hè?
1: Even een stukje gevaren.
0: Ja.
1: Nou ja, het weer. Ja, wat moet ik erover zeggen? Het was gewoon prachtig. Zaterdag was het, want qua temperatuur en uithoudingsvermogen, beter als de zondag.
0: Ja?
1: Ja, iets meer bewolking. Ja, dat stikte de ergste hitte. Nou ja, dan snap je wel wat ik gedaan heb met Patricia.
0: Toch niet weer gebokt, hè?
1: Varen.
0: Kwaadootje daarna?
1: Ja, zondagochtend lekker op eitje gemaakt.
0: Ja, oh ja.
1: Weggekookte eitjes.
0: Zit pas op zondag.
1: En aansluitend maar weer gaan varen. Ja, gisteravond waren we om 6 uur weer terug in Emmeloord. Snel even wat kip in de pan gegooid voor zo'n lief en voor onszelf even een vlug hap.
0: Ja.
1: Nou, alle wacht lagen we lekker op bed. 7:15. Nou, vannacht om 3 uur, voor jou is het nacht.
0: Dat
1: uur
0: dat
1: wekkertje.
0: Nou, voor wie niet?
1: Van de zaak.
0: Ja.
1: 7:15 gelost, hè, in Nieuw Namen. Ja, in Zeeland daar zo, ja. Bij Hulst.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en toen heb ik teruggeladen in Kallo. Bracht je kipmest voor Maaseik. En dan gaan we daarna naar Lanaken. Kunst, mm-hmm. Laten we Hokster. Dus ik ben de rest van de dag nog wel even zoet. Nou, Maak er wat van met z'n allen. Hele fijne middag en tot morgen.
0: Jeroen, dankjewel. Goeie reis. Kalo. Dat is echt Twents, hè? Kalo. Bij wijze van spreken. Toch, combi 1. En aan Jo. En Jelme. En oef, de hond is ook mee. Naar de Heuvel voor de vakantie. Ja, ja, ja. Nou, onderweg op KBC. Even kijken wat José, Kees en Buk aan toe zijn. Oh, iedereen de groetjes na een warm weekend. Ja, Italië waren wij. Rijden wij weer in een warm Nederland intussen. Even wat groetjes, wil ik zeggen. Even wat adresjes laden. Met koffie erbij, Bob, als dat kan. En de radio en radio onderweg op deze maandag. Het moet allemaal wel gelukken met de groeten van ons. Kijk eens aan. There's more post to go. Ofwel, dan komt nog meer post aan zometeen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Maar op het podium, op het erepodium staat ze. Hier is ze, dames.

0: Bij Roxy Dekker wist ik het niet, maar nu weet ik het zeker. Het lijkt gewoon AI. Is het niet, maar het lijkt er wel op. Iedereen kan tegenwoordig zo zingen, bij wijze van spreken hoor. Met alle respect voor Roxy Dekker. Want die doet natuurlijk al uiterste best. Ja, als ik zou gaan zingen, dan ben ik meer dit. I'm a loser. Nou, dat ga ik ook niet door natuurlijk, ja. Onderweg KBC Radio en wat fijn dat je er bent. Oh, neem me niet kwalijk. Leek er wel op natuurlijk. I'm a loser. Nou, nog maar een keer dan. I'm a loser. Ja hoor. Messenger Bob van Meter. Bob@kbcradio.nl. Gerard Grootkazijn is erbij. Ik had nog een mooie foto gekregen van Jan Celissen truck. Dat ziet er ook geweldig uit, die Renault. Een van de weinige chauffeurs in Nederland die met een Renault rijdt. Maar echt, hij heeft wel een geweldige wagen. En het leukste is natuurlijk als hij die podiumtrailer erachteraan. Verheug me nu alweer op het eerstvolgende optreden van Jan Celi, Cornuiten en iedereen die daar aanwezig mag zijn. Want er staat niks gepland, maar dat was wel heel erg leuk. Ja, zeker. Nou, eens even kijken hoe het was bij Henkie. En ja, ze zijn volgens mij... Fijne uitzending. Waar zitten jullie? Op het strand? Niet te geloven. Ik dacht jullie in Italië. Jullie zitten ook in Italië. Ja hoor. En een foto van Henkie. We zien zijn blote benen. Een stukje zwembroek. Blote benen. Tenen. En dan zien we een vrouw die zijn tenen aan het masseren is. Dat doe je goed. Is dat Yvonneke wel of niet? Dat is Yvonneke helemaal niet. Of toch? Ze heeft een hoedje op, ik kan niet goed zien. Oh ja. De tenen worden lekker gemasseerd. Voetjes zijn verzorgd, nu in de relaxed. Ciao, in Chiavara. Chiavari is het natuurlijk, hè? Oh ja. Hadden... Oh, een liefdespoppetje hier. Oké, ik krijg er warm van wat jullie doorsturen. Henk hier lekker op vakantie natuurlijk, ja. Als pre-pensionado, als pensionado ga je ook met vakantie natuurlijk, ja. Dat gevoel moet je wel vasthouden, dat is wel lekker, ja. Eens even kijken dan. Ik moet even verzoeken. Edwin Rijmink. Ik zoek de E van Edwin. De E van Edwin. Edwin Tempelman, mensen. Goedemorgen.
1: Edwin hier.
0: Hoi,
1: ja,
0: vertel.
1: Ik doe het even in een ingesproken berichtje.
0: Ja, gezellig toch? Vertel.
1: Ik weet anders niet hoe ik het moet tippen, joh. Tikken.
0: Tikken moet je hem tikken, ja.
1: Ik had afgelopen vrijdag...
0: Ja.
1: Had ik een zwaar emotionele... Elwin Stegeman.
0: Oh, ja, daar houd je van. Ja, nee, wat, gaat het wel de goede kant op dan? Dat wil ik wel even weten.
1: Daar houd ik van.
0: Ja, zie je wel. Jij ook, ja.
1: aan de kantinetafel bij de blauwe knuppels zitten.
0: Ja. Want hij rijdt nu voor Pulter, hè?
1: Ja, hij zegt, die Bob van Beter, dat is ook een mooie.
0: Wat dan?
1: Dan knijpt hij hem er op vrijdag tussenuit.
0: Ja, ik moest naar Antwerpen.
1: Dat wist ik niet, zegt Elwin. Dus hij had geen brood meegenomen. Ja, hij bestelde altijd bij Corrie en Tosti.
0: Ja, dat is waar.
1: Of weet ik veel.
0: Ja.
1: Maar ja, nou had hij niks.
0: Ja, dat is lullig.
1: Nou, gelukkig had ik nog een plakje brood in de auto liggen. en een banaan.
0: Ja, een banaan ook.
1: De banaan die had inmiddels de temperatuur van 50 graden bereikt. En,
0: een bruine banaan.
1: Een stukje brood. Dat was ook een halve Tosti. Dus ja, bij deze.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, dus... Ja.
0: Jammer.
1: Nou ja, vooruit.
0: Wat wil je vooruit? Ga maar. Mooi, niet meer. Verbinding verbroken. Nee, toch, zal het niet waar zijn. Edwin.
1: En voor de rest, ja, wat zijn we aan het doen?
0: Ja, vertel.
1: Ik ben, zoals Erik Nijhoff altijd zegt, aan het bobtelen bij Delft. Ik ga naar Heerlen. Dat ligt bij,
0: Limburg.
1: Geloof ik. Daar staat een oplegger van ons en dan ga ik mee naar Massing. Ergens bij München, geen idee.
0: Ja.
1: Nou, koffie met melk. En, nou ja, hij nog eens een theetje over hebt, dan doet hij Stegeman. Daar hou ik van. Doe hem dan alsnog maar die Tosti.
0: Ja?
1: Ja, want anders blijft hij huilen bij de blauwe knuppel.
0: Ah, is niet waard, hoor.
1: Groetjes!
0: Hey. Ja, Muller Holte verruild voor Pultrum. Ja, dat zijn slechtere firma's om voor te rijden, hoor. Hey. Ofwel gewoon hartstikke goed voor elkaar. De blauwe knuppel, zoals Edwin het altijd noemt. Pultrum. Goed, Riesen. Ook in Kampen trouwens. Weet ik dan weer. Ja. Onderweg. Ah, die Stegeman heeft er helemaal niet zo'n moeite mee. Die is het weekend wel doorgekomen. Die had al even een duimpje gestuurd. Dus ik maak me helemaal niet druk. Jos de Zilker is er ook bijgekomen. Combi 1. Wat ben je actief? En je hebt vakantie. Volbeat. Lola Montez. Kun je die laten horen? Ja, dat kan. Of ik het wil, is tot daar aan toe. Dat wil ik wel. Of niet? Ga ik even over nadenken. Weet je waar ik ook over na had moeten denken? Over Bob Dubbelop. Een Bob Dubbelop in het kwadraat, ofwel een paar nummers van een en dezelfde artiest. Ja, wat doen we dan? Ik heb er eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht. En nu weer wel.
2: Ja,
0: het gaat soms heel snel bij mij. Ja. We doen de 2 van Sade. Dat rijmt bij KBC op 891 en 1008. We beginnen maar eens met The Sweetest Taboo. Sade Adu, zo heet ze eigenlijk. En wat een geweldige zangeres vond ik dat al toen ik voor het eerst een van die nummers hoorde waarvan ik dacht, wauw. En dit was ook een flinke hitsingle van haar. 1985, The Sweetest Taboo, zoals ik al zei. En dan doe ik er nog eentje. En dan wordt het vanzelf 12 uur. Rijden we lekker mee met Sade.
3: If I tell you now.
0: Bij KBC. Onderweg.

0: Sadea Doe, uit 85, de Swedish Taboo. En deze uit 84, Smooth Operator. Daar begon het eigenlijk mee met de kennismaking. Ja. Twee keer achter elkaar, Bob dubbel op vandaag bij KBC. Ik denk nog even na, combi 1, of ik inderdaad vol beat wil laten horen. Ah, dat wil ik wel natuurlijk, hè. Ik heb pas nog Lola Montez laten horen. Heb jij dat weer gemist? Of je vindt het zo goed dat je het nog een keer wil horen? Nou, maakt wel in orde, hè. De mensen die van wat pittigheid houden. Over pittigheid gesproken. Natuurlijk, de kantinejuf, juffrouw Corrie, is hartstikke druk met het maken van de tosties. Je kunt gewoon een tosti ham of hamkaas bestellen. Of kaasham, hoe heet dat? Hamkaastosti of kaastosti. Alleen een hamtosti mag ook. Dan laten we de kaas achterwege. Dan heet het geen tosti meer volgens mij. Maakt niet uit. Kan allemaal, want de kantinejuf die deelt dat zo gratis en voor niks uit. Ja, messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Kantinejuf die kiekt een beetje mee op een schermpje bij mij en dan komt dat goed. Verzorgt zij, ik doe de koffie, dus mocht je nog een bakje willen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. We gaan nog een lekker uurtje samen radio van maken, mensen.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Die zijn sinds 1 juli duurder geworden door een heffing van 3 euro per product. PostNL had wel een ongeveer gelijke omzet, zo'n 1,6 miljard euro. Ook ging het flink minder met de brieven en kaarten. De bezorging daarvan kost PostNL meer dan het oplevert. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Shell gaat zich weer meer concentreren op fossiele brandstoffen.

0: Oekraïne wil met de vele aanvallen op die webwinkel de oorlog voelbaar maken bij de Russische burger. Rusland zegt dat het van de massale Oekraïnse aanval 635 drones heeft kunnen neerhalen. Rusland voerde ook aanvallen uit op het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij vielen een dode en 21 gewonden. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de Nederlandse wegen. 80 kilometer file in totaal. Onder andere door werkzaamheden op de A6, Joure richting Emmeloord. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de douane. Vanaf Zevenaar sta je daarom ook 10 tot 15 minuten in de file. Op de A15 is de Noordtunnel dicht, Europoort Gorkum in beide richtingen. Tussen Rotterdam-IJsselmonde en Alblasserdam betekent dat 30 minuten vertraging. En de andere kant op, 20 minuten vertraging tussen Sliedrecht-Oost en Hendrik-Ido-Ambacht. Dan tot slot nog de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Onderweg met Bob van Beten.

Jelmer, Anjo, de hond ook en Combi 1. Johan ook hartstikke blij bij het horen van Lola Montessa 2013. Heerlijk plaatje, zeg maar dan maar. Lekker stevig ook wel. Oh, krijgt Elwin alsnog zijn saté? Oh nee, dubbel op. Het was saté. Edwin, dankjewel voor je berichtje. Ja. Ja hoor, ja, het is wel een beetje laat natuurlijk. Eigenlijk op vrijdag altijd de kipsatéetjes, dus... Wat er over is vrijdag, en dat was nogal wat, omdat ik niet alive in kicking was. Er is minder aan saté de deur uitgegaan, is weer de vriezer ingegaan. Nou was het verse kip, dus dat is het probleem niet. Maar ja, dat moet eerst toch een beetje ontdooien. Dus ik zou zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe saté op vrijdag. Elwin Stegeman, daar ben ik er gewoon alive in kicking en dan komt het allemaal wel weer goed. Dat vind ik prima. Zo, we lopen een beetje achter. Dat wil zeggen, nou nee, ik ben alleen maar, ik word bedolven. Het lijkt wel een soort wet van kuil die gegraven is op het strand. Waar ik dan in zit met allemaal zand in een over me heen. Ik kan er bijna niet meer uit, zoveel post is er. Ja, hoor mij eens even klagen. Wat leuk. Messenger Bob van Beter, bob@kwcradio.nl. Ik ga even naar een paar mensen die via de mail wat hebben gestuurd. bob@kwcradio.nl. Gerard in Den Haag. Bijna Scheveningen. Morgenmiddag eigenlijk wel, Bob. Ik ben er weer bij. Alsnog een hele fijne uitzending. Aan alle luisteraars die onderweg zijn. En alle luisteraars van onderweg. Veilige en gezonde werkwijk. Het is echt Haag zitten. En ook alle jarigen maken er een zonnige dag van. Bob, weinig te melden. En dan komt een serieuze noot van Gerard. En dat doe ik even gewoon op zijn Nederlands, niet op zijn Haags. Helaas maak ik niet veel meer mee. Vrienden zie je of hoor je niet meer. Maar dat komt door de leeftijd. In september word ik 86. Gerard wordt 86. Net als mijn vader, die is al 86, Gerard. Die geeft jou het goede voorbeeld. Of jij hem, dat kan ook natuurlijk, ja. Nou ja. Weinig aanloop of geen aanloop meer, vrienden. Ja, ik maak me er ook schuldig aan, Gerard, dat ik je alleen via de radio een beetje begroet. Ik zal je binnenkort even appen. Nee, daar heb je wat aan. Natuurlijk niet. Oké, nou, ik heb wel eens beloofd om langs te komen weer, maar in je paleisie, dat moeten we dan maar gauw even afspreken, denk ik. Mag ik dan binnenkomen op de teenslippers en de korte broek? En dan neem ik mijn vrouw ook mee. Gezellig, toch? Dat weet ze nog niet, maar bij deze spreken we af dat ik je gauw even een berichtje stuur. En dan proberen we even wat te plannen. En dan gaan we gewoon gezellig met Scheveningen, Gerard. Nou, niks aan de hand op Bob. En als tante Corrie nog wat te eten heeft voor men, dan had ik me aanbevolen. Niks meer te zeggen hebben. Ja, maar zo gaat dat, hè. Op een gegeven moment dan, ja, dan ben je wat... Er zijn wat mensen verdwenen, zeg maar, uit je gezichtsveld. Beter gezegd, zij hebben jou verloren. En dan gaan we niet zitten wegkwijnen. De radio aan, Gerard. En, nou ja, bedankt voor je bericht. En goed dat je er bent. En dat vind ik wel gezellig. Messentje Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Eens even kijken, wat hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? Nou, veel. Alleen moet ik zelf even wat volgorde erin aanbrengen. Gerard Grootkozijn krijgt nog een duimpje van mij. Had hij het nog niet gehad? Dus bij deze. En een kopje koffie dan voor mij. Even kijken, we gingen nog even naar Benidorm, had ik gezegd. De groeten vanuit Benidorm van de familie Wolvers. Zo, had je nog een tosti en een bakje? Ja, nu wel. Ik ga het echt wel mis hier aan het zwembad. Wat voor foto's zie ik nog meer? Ik zie het strand, ik zie blauwe parasolletjes, Benidorm. Ik zie hoge flatgebouwen, zoals we Benidorm ook kennen. Ik zie blauwe vissen in de blauwe zee. Nou, dat is dan wel weer mooi. En ja, Benidorm, ik moet je zeggen, is wel heel groot zo vanaf het water. Copacabana is er niks bij. Ik ben nog nooit in Benidorm geweest, hoor, moet je zeggen, maar wel andere plekken. Tja, nou ja. Hey, fijn dat jullie lekker aan het vakantie vieren zijn. Noah, Kelly en Martien Wolfers. En Zeeman, je hebt een zoek. Strand, dat is een aanzeeman. Je zit lekker aan Zeeman, Martien. Niet aan het werk denken, maar goed dat je even luistert. Hartstikke gezellig. Nou, we hadden al een ciao vanuit Italië aan het strand. Lekker aan het strand zitten met niet een biertje in je hand, maar iemand aan je voeten. Henkie was dat natuurlijk, ja. Ja. Rimco is er ook bij gekomen. Hoe gezellig is dat, Rimco Soeterhuis? Hij krijgt van mij meteen een bluetooth duimpje terug. Jawel.
Jan Gimbe is ook nog geen duimpje van mij gehaald. Dat geldt ook voor Jos. Jullie krijgen, omdat jullie zo lief zijn voor mij, een duimpje. Maar natuurlijk, ja. Vanop Wim Groteboer is hij er ook nog bij gekomen. Ja, zeker wel. Truck Racing Team Twente. Wie herkent dit liedje nog? Gale Berda. Ik heb geen idee. Ik doe het even niet. Truck Racing Team Twente. Vanuit huis, de thuisbasis in Riesen. De groeten aan iedereen. Hans de Viking heeft zich gemeld. Hans, een goede morgen. Mogelijk krijgen we nog wel even wat foto's. Maar waar vandaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ik weet dat je nog naar... Waar ging je ook weer heen? Italië, toch? Vorige week. Zwitserland nog even gelost, donderdag. Ja. En daarnaast hebben we elkaar min of meer uit het oog verloren. Nou, dat geldt voor iedereen, hè? Niet uit het oog, uit het hart, want daar hou ik niet van. Dus we af en toe even elkaar op de hoogte houden met een berichtje. Of voor Gerard iets sturen, natuurlijk, ja. Nou, ik heb het gehoord, zegt Johan Volbeat. Nu samen met mijn vrouw ben, nu ik samen met mijn vrouw ben, weet ze wat mijn smaak is. Mijn vrouw dacht dat ik van Henk Wijngaard hield. Dan denk je, Anjo, je bent toch geen buitenstaander? Natuurlijk niet. Het is wel waar hoor, Johan vraagt altijd Henk Wijngaard aan. Ja, ik zeg het maar heel eerlijk. Maar iemand moet de waarheid vertellen, Johan. Zo is het. Volbeat dus. Okay. Lekker bezig. BB, Bart Barold zegt goedemiddag Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo net gelost in het Duitse Ibenburen. Ik ben op weg naar Delfzijl voor een vrachtje. Nieuw vrachtje moet ik zeggen. Doe mij ook maar even een bakje met melk. Oké. Ik zie een oranje lipje. Oh, de melk is bijna op, maar... Ja, ik pers er nog even een bakje koffie met melk uit. Allemaal een fijne werkweek of vakantie, dat kan natuurlijk ook. En tot morgen. BB, jij een goede werkdag toegewenst. Nog een fotootje van Wim. Opwarming der aarde in 1900, lange onderbroek. In 1940 een iets minder, wel een groot onderbroek. 1980, een kleiner onderbroekje. Een slipje in 2000 en in 2025, 2026 een tankgaatje. Ja. Toch niet van jou, Wim, mag ik hopen. Ik bedoel, dan moeten we eens gaan praten dat dit niet kan, hoor. Ieder zijn heug en zijn meug, zeg ik dan. Dat wel. Ieder zijn relatie is zijn waarde, maar... Als jij slipjes gaat dragen, is het nog een beetje gek, zeg ik dan. Dat moet je niet doen, hoor. Dat vindt je vrouw ook heel gek, denk ik. Denk ik toch wel. Henriette vindt dat niet leuk, nee. Onderweg op KBC, back to 1981 met Sandy Coast. De Sandy Coast, just a friend.

Hey Bruno. Bruno Mars. Rescue it all. Oké, goed. Zo gaat dat nou eenmaal. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Zitten we te kijken naar... Temperatuur is flink aan het stijgen. Toch 28 graden bij mij op dit moment. Gelukkig is de airco. En mag ik niet klagen. En dat doe ik ook absoluut niet. Dus, niet klagen. Zometeen meer berichten via Messenger Bob van Beter en Bob@kbcradio.nl. Er ligt nog het een en ander. Ook nog een verzoekjes volgens mij. Tony is erbij gekomen. En wie nog meer? Jos? Nee, Jos niet. Die was er al bij. De Viking. Ik zit nog even op de foto's van de Viking te wachten. Ja. Komt zo meteen. Eerst even een weeroverzichtje voor Europa. Te starten in België. Volgens mij is het weer een warme week. In ieder geval een paar dagen, vandaag en morgen. België heeft vandaag in de middag flink wat ruimte voor zon met 30 tot 35 graden. In de Kempen kan het 36 graden worden. Op daar een hele warme avond, denk je het dan ook? Jawel, vanavond blijft het nog een tijd aangenaam zomerweer met sowieso overal ruim boven de 20 graden qua temperatuur. Maar er kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. En als zo'n bui overtrekt, mensen, daalt de temperatuur snel. Maar het is allemaal nog onzeker. Niks is veranderlijker dan het weer wat dat betreft. Waar die buien terecht gaan komen. Vannacht ook nog enkele buien mogelijk. Het centrum en het oosten van het land zijn in ieder geval het meest gevoelig voor enkele regenbuien. Koud is het er helemaal niet, want rond de 20 graden als minimale temperatuur overal in België. Morgenochtend start opnieuw zonnig, maar af en toe ook wat wolkenvelden. En de luchtvochtigheid is morgen een stuk hoger dan vandaag. En daardoor voelt het benauwd aan. Ja, en daar kunnen wat buien voorkomen in de ochtend. En morgenmiddag stijgt sowieso de kans op een felle, soms regen of onweersklap, bui. En wederom is het onzeker waar die buien ontstaan. Ja, lekker makkelijk, zo'n overzicht kan iedereen maken, denk je dan. Woensdag is misschien wat meer duidelijk. Op de 5e augustus dan verdwijnen de tropische temperaturen uit de weerkaarten voor België. In het binnenland komen de zomerse waarden in beeld van 25 tot 28 graden. Aan de kust 22-3, misschien nog 24 graden. En dan een klein beetje stijging met 22 graden aan zee tot 26 graden in Brussel en Brabant voor donderdag. Ja, dan stop ik er even mee. Dat duurt nog eventjes. Bella Italia, tot en met in elk geval vandaag geldt code rood voor extreme hitte in Italië. 30, 35 graden hier, 37 graden voor Rome. Wie biedt er meer? Af en toe ook een bui. In Napels en op Sardinië en Sicilië 233 graden. Wel gort droog daar. En ja, Florence. Spant hem erom of de temperaturen op 39 of 40 graden gaan uitkomen vandaag. En er is kans op onweer. Dat is voor Florence. Nou, met uitzondering van de noordelijke provincies van Spanje is het wel overal tropisch heet aan het worden. Temperaturen dik boven de 30 graden, zelfs boven de 35 graden. Ook daar droog. En zon overgroot op de meeste plekken. Diverse provincies, daar zijn nog steeds felle bosbranden actief. Spanje, daar hebben we het over Zamora en León. Met de vierde hittegolf van deze zomer moet je echt, als je die kant op gaat, het brandnieuws in de gaten houden. Naar Madrid tikt de 34 aan straks. En Barcelona gaat of 30-31. De Canarische weilanden, 28 graden, lekker stabiel. Geldt ook voor Mallorca. Nou, het gaat in elk geval vandaag richting 33 graden. Maar er zijn wat piekjes bij, dus vandaar. Portugal ook hoge temperaturen, tropische temperaturen, dikke 30 graden. Évora, 34 graden vandaag bijvoorbeeld. En aan de Portugese kust is het iets minder heet. Staat een stevige bries, zoals wel vaker. Zomerse 25 komt wel in beeld. Lissabon 28 graden en Faro 30 graden Celsius. Nou, dan nog even naar Duitsland toe. Die gaat er nog even iemand met me mee, als moet ik alleen gaan. Dat vind ik niet zo leuk. Het is volop zomerweer met uitzondering van het noorden. Overal die tropische temperaturen in Duitsland. In het zuiden en zuidwesten 5 of 36 graden vanmiddag. En er trekken wat wolkensluiers over. De luchtvochtigheid neemt toe en de kans op enkele regen- en onweersbuien ook. En vooral morgen zitten ze erbij. En het zijn soms stevige exemplaren. Onweer en de regen op het Duitse menu. Voor Oostenrijk, zinderend heet weerbeeld. Ja, hier komen de uitzonderingen. Nu nog niet. Officieel is trouwens wel code oranje afgegeven voor de extreme hitte in Oostenrijk. Met morgen en woensdag twee uitzonderlijk hete dagen voor het land. 40 graden in Wenen bijvoorbeeld. En in de Alpen temperaturen die ook erg hoog zijn, van zo'n 26 tot 36 graden Celsius.
Nou, ronduit heet of warm, wat je wilt. En vooral Tirol en het Salzburgerland, de noordelijke Alpen, waar stevige regen- en onweersbuien voorkomen, die kunnen nog eens een keer vuil uitpakken ook. En Zwitserland, de komende tijd ook daar zeer warm weer, met een dikke 30 graden in de grote steden. En dagelijks flink wat ruimte voor zon. Maar er zijn ook stapelwolken die in de bergen kunnen uitgroeien tot felle regen- en onweersbuien. Met name in de middag. En er is ook nog een sneeuwvalgrens. En die ligt op het gletsjergebied van Zermatt. Naar regelmatig regen op dit moment. Dus daaronder is het regenachtig. En daarboven heel hoog. Dan kan er misschien nog een beetje vorst ontstaan. Wat heb ik niet gezegd? Frankrijk, dat komt nu pas binnen, zie ik nu. Zon over grote landinwaarts, tropische temperaturen. Alleen aan de kust en het noordwesten van Frankrijk is het niet tropisch. Dus temperaturen van 25 tot 28. En voor de rest Parijs 32 graden vanmiddag maximaal. En Lyon bereikte 5 of 36 graden Celsius. Nou, in het zuidwesten kans op enkele regen- en onweersbuien. Dat is echt aan het toenemen. En richting het weekend alweer de temperatuur in het noorden van het land. Een klein stapje terug. En het zuiden, dat blijft onverminderd heet. Groot-Brittannië nog even. Het weerbeeld tussen Schotland en Engeland. Flink verschil. In het zuiden zonnig en zomers tot tropisch met maximaal van tot 32 graden, zie ik hier, 26 tot 32. En het noorden trekt het regengebied over met 16 tot hooguit 20 graden Celsius. Ik zeg tot zover. Mijn gebabbel over het weer. We verbazen ons er niet meer over die hoge temperaturen, maar het is wel extreem. Dit is meneer de Groot, Mr. Big, de Britse band uit 77.

0: zeg het er maar even bij nog een keer. Dat is de Engelse band Romeo en... Mr. Big moet ik zeggen. Het ging over Romeo. Je hebt in Nederland ook een band gehad, Romeo. Volgens mij deden ze mee aan het Songfestival. Ik ga het nog even checken. En je hebt ook de min of meer Belgische Romeo's. Ik zeg jou maar even. En dat is overdreven Belgisch. Ik zit nog een beetje met Antwerpen in mijn hoofd. Natuurlijk van vrijdag en zaterdag. Maar dat moet ik niet meer doen. De Romeo's. En dat is een hit zoals ook bij ons in Nederland. Die ga ik misschien zo meteen even laten horen. En wat er nog meer aankomt. Zometeen Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Je mag even invulling geven aan de muzikale ketting. Wij zijn afgelopen donderdag, want vrijdag deden we het niet, met Up in Flames van Coldplay geëindigd. Play, woordje uit de titel of uit de artiest, peuter, een cold of een play, mag je gebruiken. Of een woordje uit de titel dus, Up in Flames. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En dan maken we hem een stukje langer.
1: De muziekketting.
0: Precies, ik ben heel erg benieuwd wat de eerste schakel gaat worden. Jouw
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
7: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. PostNL heeft in de eerste helft van dit jaar 15% minder pakketten bezorgd. Er was vooral een daling te zien in het aantal pakketjes van Aziatische webshops. Shell doet alle Europese wind- en zonneparken van de hand. De projecten in Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden verkocht aan het Franse concern Total. Het aantal hypotheekaanvragen is de voorbije maand licht gestegen. Het waren er ruim 50.000. Daarmee was juli de op één na drukste hypotheekmaand van dit jaar. In Rusland zijn zeker 8 doden gevallen na een Oekraïnse droneaanval. Opnieuw was een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries het doelwit. Het weer vanuit het zuiden stroomt meer warme en vochtige lucht het land binnen. Het voelt drukkend warm en het kwik loopt op tot rond de 35 graden bij weinig wind.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A6 richting Emmeloord door wegwerkzaamheden. Tussen afrit Sint-Nicolaasga en Lemmer rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de Noordtunnel dicht. Het verkeer wordt lokaal omgeleid, maar in de richting van Gorkum staat er een flinke file van 45 minuten.

0: two American kids doing best they can.
1: John Cougar, Mellencamp.
2: Uit het jaar 82. Dat was mijn start van de radio in 82. Bij de Piraat. En de ziekenomroep, hè? Ik bedoel, ik wist wel iets niet mocht en andere dingen mochten wel. Maar de Piraat was wel spannender. Maar ik heb ook heel veel geleerd bij de ziekenomroep, moet ik zeggen. Zeker wel. Bestaat tegenwoordig niet meer, hè, ziekenomroep. Ziekenomroep is geen lokale omroep geworden. Sommige ziekenomroepen zijn wel overgegaan of in een lokale omroep opgegaan. Maar het was toch iets anders, zeg maar. Met één oorschelpje lag je in het ziekenhuis dan, tenminste wij niet, maar de patiënten wel. En die luisterden via een luchtverbindingje met zo'n bruine oorschelp was er. Heel vies om te zien ook eigenlijk. Luisterden ze naar de ziekenomroep. En je had vier kanalen, weet ik. Op je bed kon je dat kiezen, kanaal 1, 2, 3 en 4. En wij zaten bij de Zol, de ziekenomroep Lelystad, de Zol. En de kreet was, voor uw plezier, de Zol op 4. En wij braken dan in, elke avond, maandag tot en met vrijdag. Want voor de rest was er niks. Niks. Helemaal niks. Van 8 tot 10. Met elke avond een ander programma. En ik zat op woensdagavond. En omdat ik al een beetje technisch was, en kon ik jingletjes maken en zo, was ik en technicus bij de ziekenomroep en ik mocht presenteren. En ik mocht iets inspreken. De Flevo-schijf. Ja, elke week een nieuwe hitsingle. Zeg maar een soort alarmschijf of zo. Leuke tijd ook wel gehad eigenlijk. De ziekenomroep. Een kleine ruimte was dat, joh. Echt niet te geloven. Dan zit ik nou, ik denk dat mijn ruimte minstens vier keer zo groot is als waar we toen met de ziekenomroep in zaten. Maar leuke herinneringen komen weer boven. Omdat ik zei John Cougar Mellencamp, sorry. Uit 1982. Zo. Nou. Veel post vandaag en ik heb dat gezegd. En René Schippers hier. Bob, hoi. Ik hoorde dat je vandaag post genoeg had. Dan stuur ik maar even niks. Ah, lekker weer. De humor is er wel weer. Ik heb er ook meer dan genoeg van, René. Moet ik je zeggen. Helemaal. Tja, de muzikale ketting aansluit op Up in Flames van Coldplay was de laatste schakel vorige week. Waarbij Luc Zeger zegt, Eternal Flame en Burning Heart kan ook toch, zeker. En de eerste schakel zou eigenlijk gewoon moeten zijn met de vlam in de pipe. En dan hadden we het eerder over natuurlijk Henk Wijkaard met de vlam in de pipe. Omdat combi 1 die altijd aanvraagt, maar dat weet zijn vrouw niet. Tenminste, die dacht dat altijd. Met de vlammende pipe. En dan denk ik, nee, we hebben toch ook een Max-versie? Ja, volgens mij dat Max echt op dreef was. Dit seizoen zeker niet. Vorig seizoen was dat ook niet helemaal lekker. Maar komt er wel aan, het Zandvoort weekend. Nog een paar weken geduld. Und dan is dat zo wijd. Ja, we moeten het uitspraten natuurlijk, ja. Met de vlammende pijp zou de eerste schakel in de ketting ook kunnen zijn. Up in flames. Flames, vlam, flame. Ja, helemaal goed. Goed gekeurd. Hey, weet je wie er ook is? Uit Canada. Erik Nijhoff. Erik, bakkie koffie. Moet je wel even zeggen waar hij naartoe geteleporteerd moet worden? Want ik heb geen idee waar je nu uithangt, eerlijk gezegd. Tony is erbij gekomen, die heeft wat foto's gestuurd. Maar Tony is niet alleen. Goedemorgen Bob, ik ben vandaag met papa mee. We hebben een rondje Noord-Holland en het is heel gezellig. Lotte stuurt dat door, ja. Ik zie op deze foto, gemaakt door je vader, dat je inderdaad heel vrolijk kijkt. En dat doe je altijd al. Maar vandaag is het natuurlijk helemaal feest met je vader onderweg zijn. Leuk dat je er bent. Gezellig, Lotte. En je vader is ook altijd gezellig hoor, Tony. Dus Tony en Lotte, lekker onderweg met z'n tweetjes. Lekker vakantie vieren. En dan allerlei dingen bekijken. Je zit lekker hoog, hè? Dat is altijd wel leuk natuurlijk in een vrachtwagen zitten. Lotte, fijne vakantiedag vandaag. Nou, eens even kijken nog wat ik nog had liggen, waarvan ik dacht, dan moet ik nog even de tanden inzetten. Jan Gimbis stuurde ook een foto collage door, zou ik bijna willen zeggen. Ben er weer bij, hoor. Een dagje in de containers. Afgelopen zaterdag met de Lans op pad geweest. En mijn schoonvader op zijn Porsche-tractor. Naar het oldtimer gebeuren, een oldtimerdag in Goede Reden. Even kijken naar die foto's, hoor. Oh ja, wat een trekker zeg, hè. Leuk om te zien. Echt heel gezellig en we hadden jullie lekker weer, zeg. In het hooi staan de trekkers natuurlijk, ja. Geweldig. Ik vind die trekkers ook het allermooiste. Die bijvoorbeeld groen met die gele wielen. Gele velgen eigenlijk zijn het natuurlijk. En of die blauwe met het rode. Ja, echt heel erg leuk. Geweldig om te zien. Ja, en dan hebben we het over de trekkers. ziet er ook Amerikaanse trucks, maar dan ook echt de pick-up trucks, zeg maar. De Chevrolet zie ik daar staan. Daarachter zie ik niet meer wat het is, maar daarvoor... Ja, die Porsches, dat is van een hele oude, zeg. De NL5379. Geweldig, wat leuk om te zien. Zonder hoofdsteunen nog, tjongejonge. Dat is van lang geleden, hoor. Hans stuurt foto's in. Ik ga ze gelijk even bekijken. Ik ben erbij. Vanmorgen ben ik begonnen om 10:15. De Viking, hè, voor de duidelijkheid. De truck even pakken en de trailer aankoppelen en even gewassen. En dan richting Parijs. Kijk eens aan. Temperatuur nu al 31 graden. En ik kwam net voor het nieuws van 12:30 binnen. En die foto's, ja, die maken zijn getuigen van het feit dat het verhaal onderstreept werd. Intersprintbanden, daar vandaan is hij aan het vertrokken. Is hij. Ja. Goed, nou... Volgens mij beginnen we lekker bij. Ik moet alleen eventjes weten, Erik, waar die koffie naartoe moet. Ik denk toch Nova Scotia. Weet je wat, als die goed is, dan hoor ik het wel. Dus bij deze even proberen. Ja hoor, ik denk dat het gelukt is. En dan nu.
3: De muziekketting. Schakel 1.
2: Met de vlam in de pipe. Ode aan Max. Onze eigen Max.
4: Met

0: Dat zal toch wel weer mooi zijn, maar dat gaat hem niet worden dit jaar. Dat weten we allemaal wel natuurlijk. Maar hij heeft het wel gedaan. Onze Max Verstappen. Ja. Ga zo verder met de pipe. Met de vlammende pipe. Van Henk Weingart. Weingarten. Zoiets zeg maar. Oh, er is iets misgegaan met de koffie. Gardiner in Maine. Wie dan de koffie in Nova Scotia aangepakt heeft, weet ik niet. Maar het is wel geaccepteerd. Dus bij deze, Erik Nijhoff, daar komt hij. En 3, 2, een tijdje raampje opendraaien. 3, 2, 1, de koffie is gelanceerd. Marcel Duitser zegt, hey Marcel trouwens, ik zeg goedemiddag, wat leuk dat je er bent. Gezellig ook wel. Old Flame Burning Blue. Old Flame Burning Blue. Flame, vlam. Goed, bedacht. Maar zou het hem gaan worden zo meteen? Je weet het niet. Ja. Ik check altijd even halverwege of het allemaal wel een beetje klopt. Nou, halverwege, ja, bijna weer het laatste kwartiertje is al ingegaan. Het einde komt alweer bijna in beeld. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Ah, we maken heel wat gezellige uurtjes met elkaar, hè. En als het goed is, de hele week alive en kicking op KBC. Dit is Bruce Johnston en Pipeline. Uit 1977. En dat zou ook mooi zijn voor de ketting. Maar het niet dat ik al zoveel van het nummer heb gedraaid, omdat ik eigenlijk niet de bedoeling was om deze te kiezen. Nee, wat dacht je van Crispian St. Peters en de Pied Piper? Overigens, de Nederlandse Jets hebben het origineel, de Piet Pieper, zeg maar. En dan kunnen we weer ermee behoorlijk er tegenaan, denk ik dan. Oh, nog even een briefje hier. Oh, is van de kantine, juffer. 17 tosti hamkaas zijn er nog. Staat hierop. En ik heb nog 6 hamtosties. Nee, dat is niet waar. Zonder ham. Zonder ham. Okay. 17 hamkaas en 6 kaastosties. Liefhebbers, meld je maar. Dan kan de kantinejuf dat mooi nog eventjes voor 1 uur bij jullie dropperen. Zelfs in Maine is het mogelijk om een tosti te laten komen. Van de kantinejuf, juffrouw Corrie. Dus doe je best, zeg ik dan.
1: De muziekketting. Schakel.

0: naar de jaren 80, 70 of in dit geval zelfs naar de jaren 60. Meer dan 50 jaar popmuziek, dat hoor je bij KBC Radio. Heerlijk, toch? Nou, hier moeten we op aansluiten. Derde schakel in de ketting, als je het weet mag ik het zeggen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl.
1: Op een vrijdagavond in de stad op een terras.
0: De Romeo's.
1: Zag ik

0: Ja, maar even. Van de Romeo's uit België vandaan. Een leuke act vind ik dat. En ik vind het ook een leuke plaat. En wie weet eindigen we ook wel op zijn Nederlands. In de Nederlandse taal, dat doen we eigenlijk met de Belgen ook al. Maar ik bedoel echt Nederlands product. Voor de muzikale ketting schakel nummer 3. Even een verkeersmelding van Jos. Maar ik weet niet wat er aan de hand is, zegt hij. Maar de Noordtunnel bij Alblasserdam is dicht. Er is één groot drama in de omgeving van Alblasserdam. Jos, ik ga meteen even voor je kijken. Of ik iets kan vinden van de ANWB uit. Maar dat zul jij misschien op je schermpje ook wel hebben intussen. En misschien ook eigenlijk niet. Even kijken hoor. Kijk, de A20, dat is hem niet. Terbrechtseplein, werkzaamheden. A16, Dordrecht Centrum, Ridderkerk. 5 minuten vertraging. Nee. Ja, hier wel hoor. De A15 van Rotterdam richting Gorinchem. Het is druk tussen Ridderkerk en de Noordtunnel. Er zijn technische problemen. En daardoor is de tunnel dicht. 55 minuten vertraging. Verkeer wordt geadviseerd te rijden via de N915. Dat is omleidingsroute U18. Maar dat heb jij misschien ook wel in de gaten. Alleen je zit dik in de file, Jos. De A15 dus Rotterdam richting Gorinchem bij knooppunt Ridderkerk tot aan de Noordtunnel. Over die 3 kilometer. Nou ja, dat loopt op in vertragingstijd. Meer dan een uur op dit moment al. Dus voor de rest rijdt het in Nederland her en der wel goed door. Behalve grenscontroles die meer dan 10 minuten tot zelfs een kwartier langer duren. En de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Dan heb je 20 minuten vertraging. Nou, deze vierde melding dan nog en dan stop ik ermee. Met KBC's onderweg. Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. Een half uur extra reistijd. Wij zijn er bijna helemaal doorheen. Ik zit er niet doorheen, maar wel door de tijd. Het is 4 minuten voor 1 uur. Tot zover deze onderweg. Jos en ieder ander sterkte in de file. Is het niet nu, dan is het wel straks. Ik bedoel, ja, we weten het allemaal. File in Nederland, wegwerkzaamheden, ongelukken. Technische problemen bij een tunnel. De Noordtunnel in dit geval. Ja, Rome Pieger de Tukker thuis nog even dan. Bob, goedemiddag en onderweg vrienden. Vandaag een dagje Pallet Ways Deutschland. Distributie. Vanmorgen begonnen in Westerkapellen. En nu gelost in Rijne. En dan schiet je zo de grens over. Maar nee hoor, ik moet nog 2 adressen in Noordhoorn doen. Graag nog even koffie als het kan. En tosti. Oh ja, dat komt goed uit. Want tosti's moeten ook naar de familie Grotebroer. 5 stuks voor ons team Truck Tracing Team Twente. 5 torsies hamkaas komen jullie kant op. Nou, dan gaat het allemaal goed. En wat een leuke kaarsen die ik heb gezien van je kleindochter. Die is kaarsenspecialist. Niet kaas, maar kaarsenspecialist. Geweldig dat ze dat kan. Eigen bedrijfje opzetten. Opa en oma helpen wel hoor. Zeker. Tot zover deze onderweg. Ik ga jullie allemaal. Marloes en Sam ook met hun vader onderweg. En ieder ander natuurlijk onderweg. Solo, met z'n tweeën, met z'n vieren, met z'n tienen. Het maakt niet uit, hoe gezellig is het. Morgen is er weer een onderweg op KBC. Rijk weer met je mee. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nog even een bakje dan voor degenen die nog niet hebben gehad. En tot een minuut of 10 na deze uitzending kunnen de laatste tosties nog besteld worden via bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beter. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ik wens jullie een lekkere voortzetting van je dag. En dit is de laatste.
1: De muziekketting. Schakel 3.
0: De winter is al lang voorbij. Siska Peters.

Crespian St. Peters, aangesloten door Siska Peters. Ook Peters dus eigenlijk, op zijn Engels. España Mañana legt die 74 graden nummer morgen helemaal laten horen. Want het is gewoon te jammer om dat echt zo te laten eindigen. Lekker luisteren naar KBC, meer dan 50 jaar popmuziek en Mark. En het zou duur vanmiddag om 3 uur. En dit programma is er morgen ook weer via Barregaanderadio.nl. Den Haag Totaal en Hollands Palet, zo is het. Siska morgen helemaal op de zender hoor.

0: Veilige kilometers, fijne werkdag.
1: ABC Radio.
2: Op van Beten.
1: Op van Beten. On Rick.
2: Every workday between 11 and 1 o'clock. ABC.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Vele van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam

0: het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Vanaf de herfst ligt de fabrieksproductie naar verwachting weer lager. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Naast de vertraging door grenscontroles en werkzaamheden zijn er op andere wegen wat files. Zo ook op de A12 Utrecht-Arnhem. Daar staat een auto met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar is de Noordtunnel dicht in beide richtingen door technische problemen. Het verkeer wordt nu over de brug over de Noord gestuurd, over de N915. Maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging daar. De A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog 30 minuten vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Wiegen en Kuik. Where the music never stops.

0: KBC Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De groei van de industrie in de eurozone is afgelopen maand verder aangetrokken, meldt marktonderzoeker S&P Global. De fabrieksproductie in het eurogebied steeg vorige maand in het snelste tempo in bijna 4,5 jaar. Het weer? Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Arnhem loopt het verkeer vertraging op tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan de A15, Europoort Gorinchem. Daar is de Noordtunnel dicht vanwege technische problemen. Het verkeer kan via de brug over de Noord, dat is de N915, maar reken op 10 tot 15 minuten vertraging in beide richtingen. Tot slot de A73, Nijmegen-Maasbracht. Daar was een ongeluk gebeurd tussen afrit Nijmegen en Kuik. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88, meldt het bestuur van de Spaanse exclave. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. De doden vielen toen binnen korte tijd zo'n 40.000 migranten, vermoedelijk vooral Marokkanen, Ceuta binnendrongen. Velen van hen kwamen zwemmend. Er zijn ook berichten over mensen die van rotswanden zijn gevallen terwijl ze aan land probeerden te komen. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De vrouwen zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Honderden vrouwen hebben de in 2023 overleden Al-Fayed beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, misbruik en verkrachting. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. De politie reed op het moment van de bekladding toevallig langs en kon 1 verdachte direct aanhouden. Later werd een 2e verdachte opgepakt terwijl hij het monument bekladde met lippenstift. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. 110 kilometer file in Nederland. Naast de vertraging door grenscontroles zijn er ook op andere wegen files. De A2 bijvoorbeeld.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal mensen dat is omgekomen bij de bestorming van Ceuta vorige week is opgelopen tot 88. De meeste van hen kwamen om door verdrinking. Tenminste 5 vrouwen die door voormalig Harrods-eigenaar Mohammed Al-Fayed zijn misbruikt, zijn door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel erkend als slachtoffers van moderne slavernij. Volgens persbureau PA Media worden er nog meer uitspraken verwacht. De 2 mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam moeten in november voor de rechter verschijnen. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad. Onder meer de woorden Stop the Human Traffic en Time to Wake Up werden aangebracht. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De weg is daar dicht door een ongeluk. Je kunt alleen via de af- en de oprit. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht is de vertraging ook 10 minuten. De Noordtunnel was namelijk een tijdje dicht.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauero. Daarmee keert het op twee na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. De naam Nauru dateert uit de koloniale periode. Eind 19e eeuw werd het gekoloniseerd door Duitsland en later werd het eiland bestuurd door Australië. In 1968 werd het een onafhankelijke republiek. Er wonen 12.000 mensen op Nauero. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. De weg is

0: Ja, dat was er een uit 1975 van niemand minder dan Joe Dassin. Ça va pas changer le monde. Mooi lied, mooi gezongen, goede artiest. In de uitzending verderop een gesprek met collega Koen. We zullen wel gaan roddelen over Chantalke of zo. Maar nou, dat komt later in de tweede speelhelft van de show. Onze middengolfantenne in Huissen straalt extra bij onder andere de volgende hits. Uit het verleden de Applejacks met Tell Me When. Blue Oyster Cult en Don't Fear The Raper of zoiets.
1: Ja, zegt het verkeerd.
0: Nou, ik kan het niet helemaal goed zien. Het zal wel. En we hebben straks als afsluiter van dit blok van vier te draaien liedjes Q65 uit Nederland. Er zijn nog veel fans van die club. You don't...

0: En dat was hem dan, de onverprezen gouden ouwe van de Nederlandse formatie Q65 in het Zoute Uur. Hier op KBC Radio, op die middengolf.
1: We say it with music, music. Music.
2: Het geluid van de middengolf.
3: Do you remember the hits from medium wave? The offshore radio ships.
2: Het geluid van de zeezenders. De Galaxy, de Noorderney, de Mabel 2, de MV Mi Amigo, de Ross Revenge.
3: Join them again in a high-quality streaming sound on KBC Radio.
2: Beleef het opnieuw in optimale geluidskwaliteit hier bij Mark van Amstel in het Zoute Uur op KBC Radio.
3: The past is here again.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. En het Pacifische eiland Nauru heeft officieel de naam veranderd naar Nauru. Daarmee keert het op 2 na kleinste land ter wereld terug naar de traditionele naam. Er wonen 12.000 mensen op Nauru. Het land dreigt te verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Het weer... Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden... en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen Budel en Nederweert 3 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, je moet daar via de af- en de oprit. Verder wat meer vertraging in de grensstreek door Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 sta je daardoor in de file van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk ook 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West ook een kwartier vertraging.

0: Net beluisterden wij Emotions met Best of My Love. Ja, Koen in de studio. Koen, onze collega Chantalleke, die zei tot mijn verbazing dat ze wel een keer met ons mee wil naar Café de Vuile Rat. Nou, eerst keuren ze het af dat wij daar af en toe wat drinken. Wat denk jij, Koen?
1: Nou, Mark, ik denk dat ze van gedachten is veranderd. Waarschijnlijk is ze gewoon heel erg nieuwsgierig geworden. En wil ze ja, de sfeer daar ook proeven. Want ja, wij hebben toch altijd wel hele sterke verhalen als we daar vandaan komen.
0: Ja, en leuke verhalen natuurlijk.
2: Verhalen,
0: dat het altijd een feestje is. Hè?
2: Goede verhalen.
0: Ja. Goede verhalen.
1: Herinneringen.
0: Mooie herinneringen. Ja, ja. Ja, die vallen bij mij alweer wat weg, naarmate je ouder wordt.
1: Ja, ja, ja.
0: Koen, zijn we nu aan het roddelen eigenlijk?
1: Nee, toch. Zeker niet aan het roddelen over Chantalleke. Ten eerste, over Chantalleke kunnen we niet roddelen, want die hoort altijd alles hier op het schip. Dus nee, maar ja, zolang we maar geen rare dingen over te zeggen en een beetje respectvol blijven, dan moet het allemaal wel kunnen, denk ik.
0: Nou, we nemen er gewoon mee.
1: Prima, wordt gezellig.
0: Dankjewel, Koen. En wij laten nu horen FM, zo heet die groep, met In the Valley Back Home.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde. Reizen van Rooyen Intertravel is ook uw reisbureau voor boot, autobus, trein en vliegreizen. Onze deskundige medewerkers geven u gratis en eerlijk advies. Reizen van Rooyen Intertravel is ook dé grote specialist voor zakenreizen en personeels- en leerlingenvervoer. U vindt ons op de Thalieleid te Antwerpen, telefoon 031 31 80 40.
2: Van Vliet en Zoon, automobielbedrijf de Nieuwerkerk aan de IJssel, bieden aan occasions van alle soorten bedrijfsauto's met garantie op arbeidswoon en onderdelen. Circa 400 wagens in voorraad. Trekkers, bestelwagens, opleggers, aanhangers en keepers. Bel Van Vliet automobielbedrijf, telefoon 0803 2644.

Frank Ifield met Summer is Over. Dat was dan weer het Zoute Uur voor vandaag. Kijk voor nieuws en programma-info ook eens op onze website. kbcradio.nl

0: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. Volgens L1 Nieuws zijn brandweereenheden uit verschillende provincies en regio's ter plaatse. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verspreidt tot over het nabijgelegen spoor. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Er rijden vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen tussen Nijmegen en Venray. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. De waterstand aan beide kanten van het stuwcomplex is vrijwel gelijk, waardoor de kering volgens Rijkswaterstaat geen peilregulerende functie meer heeft. De stuw bij Driel staat bekend als de kraan van Nederland. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. De Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. Ook vorig weekend, tijdens de start van World Pride, was dat het geval. De cijfers laten volgens organisatie Rita zien dat veel LHBT-plussers zich nog altijd onveilig voelen in de openbare ruimte. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. Volgens Rita werden mensen uitgescholden, bespuugd of op straat lastiggevallen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: jouw hit, jouw station.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Limburgse dorp Oostrum woedt een natuurbrand. De veiligheidsregio Limburg-Noord vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en de hulpdiensten de ruimte te geven. Rijkswaterstaat zet de stuwen in de Nederrijn bij het Gelderse dorp Driel helemaal open. Het is volgens Rijkswaterstaat voor het eerst dat de stuwen in Driel volledig worden opengezet als gevolg van de extreem lage waterstand. Afgelopen weekend is ruim 170 keer melding gemaakt van discriminatie rondom World Pride in Amsterdam. De meldingen kwamen veelal van mensen die onderweg waren van en naar Pride-evenementen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files vanmiddag. Alleen op de A9 bij de werkzaamheden bij de Wijkertunnel. Ongeveer een kwartier oponthoud vanaf Haarlem. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens ook een kwartier. En door een ongeluk file op de A15 Gorkum-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de vertraging 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht.
6: Brik.
7: Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
8: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
6: Brik.
7: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
9: Koop je CB bij KBC.
10: Roger.
9: Ga naar kbcimport.com.
11: Het geluid van Middengolf.

Badlands. Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Er is volgens het OM geen sprake van groepsbelediging of het aanzet tot haat, discriminatie en geweld. Deze conclusie trok het meldpunt discriminatie ook al. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud. A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Really hot summer with the-

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. En de uitlatingen van Sophie Straat tijdens festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie in reactie op aangifte die tegen de zangeres waren gedaan. Sophie Straat vroeg tijdens haar optreden in juni witte mannen naar achteren te gaan om meer ruimte te maken voor vrouwen en minderheden. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 40 kilometer file, staan eigenlijk alleen maar files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A5 Hoofddorp Amsterdam. De weg is helemaal dicht net voor de aansluiting met de A10 door een ongeluk. Die kunt omrijden over de A9, de A4 en de A10. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterbergen is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 10 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik ook 20 minuten vertraging.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè? Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar. Oh, dat is mooi. Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. De verdachte zou in contact staan met mensen van de Afghaanse tak van Islamitische Staat die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De man zit in volledige beperkingen, wat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Dat meldt de regio-gouverneur. Onder de overledenen zijn 3 kinderen. Zeker 40 anderen raakten gewond. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Daar zouden volgens de gouverneur brokstukken zijn neergekomen van een drone. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Er woedt ook een grote natuurbrand bij het Limburgse Venray. Of de bluswerkzaamheden daar impact hebben op het blussen van de brand in Rosmalen is onduidelijk. In heel Nederland geldt momenteel fase 2 voor het natuurbrandrisico. Dat is het hoogste niveau. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Vast staat dat er seksueel contact is geweest tussen de twee. De man stelt met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat zij tijdens haar slaap is verkracht. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 3 jaar tegen de politieagent geëist. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files met een bijzondere oorzaak, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. De Wijkertunnel is dicht en dat kost je 10 minuten daar. Op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes ook 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch tussen knooppunt Hooipolder en Waspik 10 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Haps ook iets meer dan 5 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht 6.

0: Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden in een onderzoek naar terrorisme. Hij wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Bij een Oekraïense droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn zeker 6 doden gevallen. Eerder vandaag werden op de door Rusland bezette Krim ook al 4 doden gemeld door een nachtelijke Oekraïense droneaanval. Bij de Brabantse plaats Rosmalen is een grote natuurbrand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio. Informatie over de inzet van de brandweer en mogelijke gevolgen voor omwonenden kon de brandweer nog niet geven. Een ex-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. Volgens de rechter is er te weinig bewijs om de 36-jarige man, die inmiddels ontslagen is, te veroordelen. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm met 30 tot 35 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. De actie zorgde voor een file van ruim 4 kilometer op de A35 bij Almelo. Het afplakken van kentekens is wel verboden, maar de politie zegt dat handhaving in dit geval niet mogelijk is. De demonstratie was gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden en daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. In Maastricht was het 35,5 graad, de hoogste temperatuur van vandaag. Volgens Weer Online komen zulke extreem hete dagen steeds vaker voor door de verandering van het klimaat. Het landelijke dagrecord voor 3 augustus staat op 36,6 graden en dateert uit 1986. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Vandaag zijn ongeveer 1600 militairen begonnen aan hun diensttijd van 11 maanden in plaats van de 4 van voorheen. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Denemarken breidt zijn krijgsmacht uit vanwege de oorlog in Oekraïne, de Russische dreiging en de oplopende spanningen in het Arktisch gebied. Later deze maand worden er voor het eerst ook Deense dienstplichtigen ingezet op Groenland ter verdediging. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. An extremely hot summer. With the mighty KBC. The mighty KBC. Where the music never stops.
8: We are officially the hottest AM station.
9: KBC! Bags last night with light.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De tientallen boeren die donderdag met zo'n 80 tractoren een snelweg blokkeerden, krijgen daarvoor waarschijnlijk geen boete. Want volgens de politie waren de kentekens van de tractoren afgeplakt, waardoor de bestuurders niet kunnen worden geïdentificeerd. In het zuidoosten van Nederland is het vandaag op meerdere plekken warmer geworden dan 35 graden. En daarmee is het regionale hitterecord uit 2020 geëvenaard met voor de 7e keer een dag boven de 35 graden. En in Denemarken is de vernieuwde langere dienstplicht ingegaan. Voor het eerst geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 19:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De meeste besmettingen zijn in de staat Michigan gemeld. De uitbraak werd aanvankelijk gekoppeld aan fastfoodketen Taco Bell, maar dat verband is nog niet bewezen. De Amerikaanse toezichthouder onderzoekt de besmettingsbron nu bij een groenteleverancier uit Mexico. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat de vlammen zich verder verspreiden. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray, omdat de vlammen aan beide kanten van de spoorlijn door het gebied te zien zijn. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Volgens hem kwamen daarbij zeker 88 mensen om het leven. Ook de Spaanse inlichtingendiensten denken dat de Marokkaanse grensbewaking tekort is geschoten. Maar Marokko wijst juist naar misinformatie op sociale media als oorzaak van de massale oversteek. Ondertussen bespreken de EU-ministers de situatie nu tijdens een videospoedoverleg. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. An

0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Twee mensen zijn in de Verenigde Staten overleden na een uitbraak van een parasiet die in verband wordt gebracht met besmette ijsbergsla. Er zijn al duizenden mensen ziek geworden en bijna 200 belanden in het ziekenhuis. De natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Noord-Limburg heeft inmiddels 21 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle en wordt juist aangewakkerd door de wind. En de leider van de Spaanse exclave Ceuta beschuldigt Marokko ervan de massale toestroom van migranten te hebben aangemoedigd of mogelijk gemaakt. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. ABC.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV worden er tussen 11:15 en 7:00 s'avonds geen schepen behandeld. Vervoerders moeten daarom rekening houden met flinke vertragingen bij het laden en lossen van die schepen. De staking is onderdeel van een serie acties van de vakbonden. Op 9 september gaat het openbaar vervoer plat. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
6: KBC, where the music never stops.

0: Mijnzorg.nl. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. Werknemers in de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Terneuzen staken op 4 september uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reede in Zuid-Holland is brand uitgebroken. Daar breidt het vuur zich snel uit en zijn al veel brandweermensen en materieel ingezet. Gisteren was er ook al een duinbrand bij Katwijk. Die heeft een flink deel van de natuur in de as gelegd. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied de Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. De brandweer legt nu een stoplijn aan om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. 3 helikopters van Defensie helpen mee met blussen. Door de brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Nijmegen en Venray vanwege vlammen aan beide kanten van het spoor. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Morgen is er een mix van wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Mighty KBC, where the music never stops.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. In de duinen bij Overveen in Noord-Holland woedt sinds deze avond een brand. Uit voorzorg is een deel van een camping ontruimd en de brandweer is bezig met blussen. Ook in de duinen bij Goede Reden in Zuid-Holland is brand uitgebroken. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En de brandweer denkt nog zeker 6 tot 8 uur te moeten blussen bij de natuurbrand in natuurgebied Rosmolen in Limburg, die nu al 21 hectare in de as heeft gelegd. Het weer, het blijft nog lang boven de 25 graden. Er kan vanavond en in de nacht een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuidoosten. 'S Nachts blijft het 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De Britse regering wil dat Apple toegang geeft tot versleutelde cloud-backups van gebruikers, maar het bedrijf verzet zich daartegen vanwege zorgen over de privacy en beveiliging van persoonlijke gegevens. De Britse overheid vindt de toegang soms nodig voor onderzoeken naar zware criminaliteit en terrorisme. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De lidstaten vragen de Europese Commissie om de situatie nauwlettend te volgen en om te controleren of de meeste migranten inderdaad zijn teruggekeerd naar Marokko. Ook willen de landen lessen trekken om een nieuwe crisis te voorkomen. Morgen overleggen de EU-buitenlandministers verder over de zaak. Ceuta beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Where the music never stops.

0: de boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hi-Clean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. Hi-Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Het Amerikaanse techbedrijf Apple stapt opnieuw naar de rechter vanwege een Britse eis om toegang te krijgen tot versleutelde gebruikersgegevens. De rechtszaak draait om de bescherming van online privacy. EU-ambassadeurs hebben in een spoedoverleg gesproken over de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Die beschuldigt Marokko ervan de migranten te hebben aangemoedigd. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: de boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.